Gece saa sita zirabura iminota igera kuri itandatu Gabye samirize indi kirtire Zirakomandanya mugerwa na tuno turirimbo Va ku minota igera kuri itanu Tuza kuba tugeze gece saa zitatu Naho murazi ko azaba kuba ari ikiganiro hindura ingendo Ndabona itwa Audifax ari kumwe natwe tukukengurukire cyane Audifax Nizera ko mwandanya munezerwa na bino biganiro na tuno turirimbo dutandukanye Kuri mwege mwamaze kuba mushika ku buzima butandukanye Mwandanya munezerwa na bino biganiro Ubyisamirizi